Kapotte ramen, een grijze middag, de regen sist op het warme zwarte asfalt. En ik denk dat niemand mij morgen mist. Doei.

0: weinig toekomst. Maar minder zorgen, want voor morgen verzin ik een list. Als de trein rijdt, neem ik pas afscheid.
1: Ik denk dat niemand mij morgen mist.